Het zijn geen conspiratiegedachten. Dat is conspiratie van de boze krachten die jonge mensen de verkeerde kant op duwen. En er zijn ontzettend veel demonische, occulte krachten in de housemuziek.

Dat zijn geen conspiratiegedachten. Dat is conspiratie van de boze krachten die jonge mensen de verkeerde kant op duwen. En er zijn ontzettend veel demonische, occulte krachten in de housemuziek.

conspiracy-gedachte. Dat is conspiracy van de boze krachten.

geen conspiratiegedachte. Dat is conspiratie van de boze krachten die jonge mensen de verkeerde kant op duwen. En er zijn ontzettend veel demonische, occulte krachten in de housemuziek.

dat zijn geen conspiratiegedachten. Dat is conspiracy van de boze krachten die jonge mensen de verkeerde kant op duwen. En er zijn ontzettend veel demonische, occulte krachten in de housemuziek.

Dat zijn geen conspiratiegedachten. Dat is conspiratie van de boze krachten die jonge mensen de verkeerde kant op duwen. En er zijn ontzettend veel demonische, occulte krachten in de housemuziek.

Dat zijn geen conspiratiegedachten. Dat is conspiracy van de boze krachten die jonge mensen de verkeerde kant op duwen. En er zijn ontzettend veel demonische, occulte krachten in de housemuziek.

dat zijn geen conspiratiegedachten. Dat is conspiratie van de boze krachten die jonge mensen de verkeerde kant op duwen. En er zijn ontzettend veel demonische, occulte krachten in de housemuziek.

Dat zijn geen conspiratiegedachten. Dat is conspiracy van de boze krachten die jonge mensen de verkeerde kant op duwen. En er zijn ontzettend veel demonische, occulte krachten in de housemuziek.

conspiratiegedachte. Dat is conspiratie van de boze krachten die jonge mensen het verkeerde kant op duwen. En er zijn ontzettend veel demonische occulte krachten in de housemuziek.

geen conspiracy gedachte. Dat is conspiracy van de boze krachten, die jonge mensen.

geen conspiratiegedachten. Dat is conspiratie van de boze krachten die jonge mensen de verkeerde kant op duwen. En er zijn ontzettend veel demonische, occulte krachten in de housemuziek.

0: Emo Inschimme, Emo Inschimme. Und ich, ey.
1: Moment.
0: Nee, scheiß
1: auf Handy.
0: Ist
1: mal ruhig, alle.
0: Scheiß auf Handy.
1: Ist mal ruhig, ich mach nix.
2: Door de harde muziek denken verschillende feestgangers dat de schoten in de beat thuis horen. Toch verneemt een enkeling wel iets opmerkelijks.
3: Ik hoor dat kratata. Alleen dat kratata. Ik hoor alleen dat ik hoor de ook...

0: ta-ta, con la linda de gordo, oh gang.
1: We genoten van de muziek?
2: Jazeker.
1: We genoten van drank?
2: Ja.
1: We hebben genoten van de drank?
2: Ja.
1: Hebben we een paar jointjes gerookt?
2: Oh ja, zeker.
1: Maar dat mag allemaal. En that's it. We gingen lekker, ja. Op die manier.

0: Emo in Stimme. Und ich, ey.
1: Moment.
0: Nee,
1: scheiß auf Handy. Ist ruhig alle.
0: Scheiß auf Handy.
1: Ist doch ruhig, ich mach nichts.
2: Door de harde muziek denken verschillende feestgangers dat de schoten in de beat thuis horen. Toch verneemt een enkeling wel iets opmerkelijks.
3: Ik hoor dat kratata. Alleen dat kratata. Ik hoor alleen dat ik hoor de ook

0: ta-ta-ta. Ik hoorde alleen dat ik hoorde, oh gang.
1: We genoten van de muziek?
2: Jazeker.
1: We genoten van drank?
2: Ja.
1: We hebben genoten van de drank?
2: Ja.
1: Hebben we een paar jointjes gerookt?
2: Oh, jazeker.
1: Maar dat mag allemaal. En that's it. We gingen lekker, ja. Op die manier.

0: Er muss instimmen. Und ich, ey.
1: Moment.
0: Scheiß auf das Handy.
2: Door de harde muziek denken verschillende feestgangers dat de schoten in de beat thuis horen. Toch verneemt een enkeling wel iets opmerkelijks. Ik hoor dat kratata. Alleen dat kratata. Ik hoor alleen dat de woorden ook

0: ta-ta-ta. Con la linda de Gorgo O Gang.
1: We genoten van de muziek?
2: Jazeker.
1: We genoten van drank?
2: Ja.
1: We hebben genoten van de drank?
2: Ja.
1: Hebben we een paar jointjes gerookt?
2: Oh ja, zeker.
1: Maar dat mag allemaal. En that's it. We gingen lekker, ja. Op die manier.

0: Door de harde muziek denken verschillende feestgangers dat de schoten in de beat thuis horen. Toch verneemt een enkeling wel iets opmerkelijks.
1: Ik hoor dat kratata. Alleen dat kratata. Ik hoor alleen dat ik hoor ook.

We genoten van de muziek, jazeker. We genoten van drank. Ja, we hebben genoten van de drank, ja. Hebben we een paar jointjes gerookt? Oh ja, zeker. Maar dat mag allemaal. En that's it. We gingen lekker, ja. Op die manier.

0: Er muss inschimmen, er muss inschimmen. Und. Ich. Ey, Moment. Nee,
1: scheiße.
0: Mann,
1: ist mal ruhig, Alter. Scheiße, Sandy. Ich sag doch mal ruhig, ich mach nichts.
2: Door de harde muziek denken verschillende feestgangers dat de schoten in de beat thuis horen. Toch verneemt een enkeling wel iets opmerkelijks.
3: Ik hoorde kratata. Alleen dat kratata. Ik hoorde alleen dat ik hoorde ook

0: ta-ta-ta. Recuerda linda de gordo old gang.
1: We genoten van de muziek?
2: Jazeker.
1: We genoten van drank?
2: Ja.
1: We hebben genoten van de drank?
2: Ja.
1: Hebben we een paar jointjes gerookt?
2: Oh ja, zeker.
1: Maar dat mag allemaal. En that's it. We gingen lekker, ja. Op die manier.